zelf. Alleen te samen dichter daar. Hoe kunnen men nu zeggen dat je sowieso beter weet wat er goed is voor ons? Als ik alles zo bezie van op en afstand, denk ik echt dat het hier niet meer goed komt. Iedereen die snapt het en zou zeggen van uw stuk, maar ze fokken niet met onze toekomst.

0: Wat hebben we gemeen dan? Kijk eens om me heen wie dat er mee kwam. De wereld is geen lot en geen speelhal. Gaan we wachten totdat iedereen hier neervalt? Nee, zeg maar dat je deelnam. Bouw we bruggen voordat alles hier uiteenvalt. Je zet sneller als je alles doet alleen, man. Maar tezamen weten heel goed dat er meer kan. Wie maakt het verschil? Wij. En hoe face de beeld? Wij. Wie staat er niet stil? Wij. Wat de mens nu echt wil? Power to the people, brengen alles in balans. We rennen toch tezamen af op in hetzelfde doel. Geven niet meer delen en we grijpen elke kans. Lekker wel of we dansen om het in een welke stoel.
1: Power to the people, power to the people, power to the people, power to the people, power to the people.

kijk hoe dieper ik graaf, des te meer dat ik leer. Ik kijk diep in mezelf, waarom ik niks accepteer. Geen hulp nooit van haar, ook geen antwoord van hem. Alleen op een wereld waar dat ik niemand herken. Liep verblind in een dal, waar ik niet meer uit geraakte. Veel zien alleen het succes, op die zelfzekere dagen. Ik leerde alles uit stress, dus mijn gedrag werd een wapen. En waarmee ik mezelf ook zo van kans zou gaan maken.

kijk hoe dieper ik graaf, des te meer dat ik leer. Ik kijk diep in mezelf, waarom ik niks accepteer. Geen hulp nooit van haar, ook geen antwoord van hem. Alleen op een wereld waar dat ik niemand herken. Liep verblind in een dal, waar ik niet meer uit geraakte. Veel zien alleen het succes, op die zelfzekere dagen. Ik leerde alles uit stress, dus mijn gedrag werd een wapen. En waarmee ik mezelf ook zo van kans zou gaan maken.